0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

mijn vrouw op een kleine boerderij. Met paarden, koeien en kippen erbij. 'S Morgens heel vroeg zet ik de radio aan. Om lekker

donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtbal NL is er 24 uur per dag.
1: 7 dagen per week.
0: Wij draaien de meezingers van vroeger en nu.
1: Vechtbal NL
0: brengt je radio tot leven.
1: Elke dag weer.

0: in de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote

0: Van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
2: En ik do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
1: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
3: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieh werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
2: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
1: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
3: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
1: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
2: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
1: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
3: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
1: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter,

vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

diesel blokt ze niet. Het raam is los, maar de hitte drukt zijn ogen bijna dicht. Hij is vermoeid, maar slapen mag hij niet.

0: Hier is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luisteraars, een hele goede middag hier op deze, ja, wederom subtropische vrijdag, hè. Luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier weer afgestemd met de Palm FM-zender. Dan zijn we weer live hier bij Vechtal.nl. Op de vaste vrijdag hier vanuit de Palmboombunker. We hopen op een goede verbinding zo. Van sprake van de music. Dus luisteraars, een hele onnozel goede vrijdagmiddag toegewend. Je bent weer verbonden hier. Als vanouds met de Palm FM-zender. Op de vaste vrijdag. Hier bij Vechtal.nl. En we hopen dat onze verbinding goed mag zijn, ook in goed mag blijven vandaag. In den lande. Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, laat het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. Luisteraars, 06 33 14 8686. En laat weten waar de radio aan staat vandaag. Want ik heb een super goed idee hier aan deze zijde. Weet maar weer wat we voor doen vandaag.

Dus luisteraars, 06 en dan 3314. En dan 8686, als er zin voor. Goed, verzoek of reactie hier. En laat weten wat je horen wilt en waar de radio aan staat vandaag. Deze subtropische vrijdag, hè.

Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier weer verbonden met de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal.nl. Als ook weer live hier vandaag vanuit de Palmboom Bunker. En luisteraars, laat weten wat je horen wilt. Dus weer mogelijk op 06 en dan 3314-8686. En draait wij vandaag de blaadjes weer voor Jan en voor Alleman. Weer voor niemand en niemand uitgezonderd. Op deze hete vrijdag, hè. Luisteraars, we gaan niet verder met de eerste serie vocale blaadjes. We gaan niet verder met een blaadje van Dana Winner met Het is een wonder. Volgens de rest helemaal vanzelf hier. En ik zou zeggen, luister en huiver, hè. Luisteraars, de groetjes. Luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. We gaan niet verder met Dana Winner. En een hele onneuzelig goede vrijdagmiddag. Ajus.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jouw keuze nummer 1 op de radio. Iedere dag weer.

0: Ja, luisteraars, hoor eens, hè, in mijn lekker plaatje van BZN met Hot Nights. Hè. Hete nachten, nou. Eén ding is zeker, hè. Het bent niet alleen hete nachten, hè, want foei. Het is goed door, luisteraars, hè. Nee, normaal meer, jong. Uitkijk, nou niet wegsmelden, hè, want... Nee, het best, jong. Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd met de Palm FM Radio. En we hebben nog een jarige luisteraar in ons midden, hè. Arnold Rost. Daar in Deniswaard, 60 lentes jong, hè. Van harte kerel, hè.
1: Langzame leven in de gloria, in de gloria.
0: En luister maar eens even gezellig weer in Deniswaard. Maakt er een mooie, snikhete dag van, hè. Ja. Dus ook Arnold Drost, van harte kerel.
1: Oh,
0: de handjes mong in de lucht, hè.
1: Oh.

Lang zal hij leven, hè, die man. Nog heel veel mooie en gezonde jaren gewenst, uiteraard. En luister gezellig mee daar in De Voort. En het volle plaatje is ook voor jou, hè. Monica West met De Regenboogmantel. Luister gezellig mee. En nogmaals, van harte dus. Maak er een mooie dag van. En blijf erbij, hè. Luisteraars, de groetjes. En voor jouw goed verzoek of reactie luidt het nummer nog steeds 06 en dan 3314. En dan 8686. Hier komt hij aan. De Regenboogmantel voor Arnold Drost. Onze jarige Job, hè.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen...

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Hallo, 1, 2, hatjikidee. Luister, als een onnozel goede vrijdagmiddag hier op deze subtropische vrijdag. Luister, als ik wens een hele goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier afgestemd als vanouds op de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal NL met een vaste vrijdag gebeuren zo. En we hopen op een goede verbinding hier van Sprake van de Music. Dat de aangeboden plaatjes een beetje naar genoegen mogen zijn. En dat het nog een beetje goed is in Den Landen, hè? Als de radio nog niet weggesmolten is natuurlijk. Je weet het niet, hè, met dit beertje. Hoi, goed iets, hè.

0: grappig.
1: Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Luid het nummer hier 06 en dan 3314. En dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314. 8686 is het nummertje van vandaag. En laat weten waar de radio aan staat. Waar wordt meegeluisterd op deze mooie subtropische vrijdag. En laat weten waar de hangmat hits nog een beetje deur wappert, hè. En zo zijn mijn paar reacties. De Zennebak in Mieten hier. Ook Juntie daar op de Vennenberg. Luister gezellig mee, hè. Net weer nuchter van vorige weken. Luister gezellig mee daar. Jeroen, plaatjes zijn voor jou, hè. Op de Vennenberg. Zie wappert José de Ban. Ook een goeiemiddag, Lars. En succes weer. Groetjes namens Henkie Grootnus. Ook Henke luister mee daar. Plaatjes zijn uiteraard voor jou, meneer. Het gaat met speciale goed. José de Ban. Ook Sandra, mijn broer. Luister gezellig mee, hè. Het muziekboertje. Plaatjes zijn voor jou daar. Een plaatje is gedraaid, hè, van Marty, hè. En werk ze nog even aan die zijde. Luister mee vandaag. We gaan graag een mooi plaatje draaien van het Sneeuwbaltrio. Voor onder het gezondmaaien hier. In het mooie subtropische Hessem. Goedjes van Wieger Ribhagen. Ook Wieger, luister mee daar. Onder het gezondmaaien. Plaatje is gedraaid, hè. Blijf erbij daar. Succes, hè. Het zal wel mooi zweten winnen, hè, op dat ding. Weinig doen en... toch zweten, hè? Ook de Maxi, dat is radio, luister gezellig mee daar, hè? Onder het bierenlieren. Plaatjes geluid van het Noorderbare trio. Luister gezellig mee, hè, meneer. En gisteravond ook in goed, hè, van Sprake van de Music. Ik heb jou zeker wel gehoord, hè? En luister mee. Ook mooi dat je weer eruit. Op deze bijzondere, mooie, warme dag. Graag een plaatje erin van de regenboogmantel. Groetjes namens Arnold Drost. Ja, luisteraars, de jarige Arnold Drost, hè. Vandaag 60 lentes jong geworden, die man. Ik hoop dat ik het haal, hè. Luister, gezellig mee de kerel, hè. En maak er een hele mooie dag van. Met de family. En luister maar eens even gezellig mee daar vanaf locatie Denensvaart, hè? Tiri-ti-ti. Ook was het me mooier onder het mesten. Groetjes namens Jelmer. Ook Jelmer Bloda, luister gezellig mee, kerel, hè? Moet hem goed eens daar onder het mesten. En luister gezellig mee, meneer. Ook Boer Wameling luister mee en... hoi!
2: Je belt elke keer weer net zo ongelukkig, hè? Night best, hè? Luister gezellig mee.
1: Ook in Bart van Joving draaien, groetjes namens Johan Schuddert. Ook Johan, daar luisteren ze allemaal mee. Succes zo meteen nog, hè. Met de baltjes, hè. Plaatje van Joving is wel gedraaid. Ook Henkie Schuddert, luisteren ze allemaal mee. Dankjewel voor het rammeltje, kerel. En plaatje van de Normaal is gedraaid. Ook in Van Broesie, Hubbelsteen, hè. En luister maar eens even gezellig mee daar. Succes, jongens, hè, met de werkzaamheden. Gewoon uiteraard MCS met jou voor jullie gedraaid, hè. Die groene monsters door, hè. Ook Bernard Guichelaar daar vanuit Hogeveen. Luister, gezellig mee, kerel. Plaatjes zijn voor jou daar. En goed naar de houden, hè. Heel belangrijk met dit weer, hè. Ook een goede middag. Wil je zo meteen nog in het plaatje draaien van de vuurtoren wachten? Groetjes namens Stefan Drost. Stefan, daar luisteren ze allemaal mee. Plaatjes gedraaid, hè. Was hem zeer speciaal voor je vader, hè. Voor de jarige Job vandaag, hè. En luister gezellig mee daar, Stefan, hè. Mooi dat hij daar ook in goed is en blijft erbij, hè. Maakt wel moois van daar vandaag. Met het hele spul, hè. Goed, luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje van vandaag. En laat van je horen, hè. Ook Wim daar, de Oldebeuna's. Luister eens allemaal mee. Een Easy Deasy gaan we zometeen draaien, hè. En uiteraard ook in eentje voor, of van Jannes, hè. Voor de Mama Beuna's. Ah, die heeft vorige week wel zo onneuzel goed haar best gedaan, hè.
2: Dat was weer als vanouds, hè? Lekker eten. Doe eerst Jannes, hè? En dan Easy Deasy.

Ook een goede middag, Lars. En ik ben er vanmiddag ook weer even bij. Groetjes namens Matten van Hooydonk. Matten, daar luister gezellig mee, kerel. Hè? Dat is lang geleden, hè? Hartstikke mooi dat jij erbij bent vanmiddag. Blijf er ook gezellig bij. En de groetjes aan die zijde, hè? Luister gezellig mee daar. En ze gaan even richting het Gelderse land, dacht ik, vandaag, hè? Ook in de groeten hier vanuit Marienberg. We luisteren ook weer mee. Groetjes van Jan Teunis. Ook Jan luistert mee daar. Maar dat zijn goed in Marienberg vandaag. En tot maandag, hè? En luister gezellig mee daar.

Luisteraars, voor jou goed. Verzoek of reactie naar het nummer hier nog steeds 06 en dan 33 14 en dan 8686. Luisteraars, 06 en dan 33 14 8686. En vraag Stan, hè, vandaag. Dan gaan we hier zo weer verder met de volgende serie blaadjes hier. Je bent live verbonden met de Palm FM zender. Dat is live hier vanuit de Palmboombunker. Waar het ook gewoon lekker dooi is, hè. Nou, dat was nog even een mededeling hier van huishoudelijk aard natuurlijk. Vrijdag 24 juli. Dus luisteraars, vrijdag 24 juli. Dan rijden we de blaadjes in live vanaf Labrug, hè. Ter ere van hun 55-jarig bestaan, hè. Van de camping Labrug. Dus dan zijn we live vanuit het Slakkenhuis. Op Labrug, hè. Dus luisteraars, daar weet je er allemaal in, waarvan, hè. Gaan we een mooi feestje van maken. Vrijdag 24 juli, hè. Ook Jan daar, Ruud. Om een luister, gezellig mee, kerel, hè. Je rammelt zometeen maar zijn weer, hè. Doe dat maar, zijn me. Luisteraars, luister mee. We gaan niet verder. Het plaatje van de Makkers. Die zingen over de zomerzon, hè. Nou, dat hebben ze wel goed, hè. Luisteraars, luister mee. Komen ze weer, gaan ze weer. Een hele onnozel goeie vrijdagmiddag. Ajus en dahoor.

Ja, luisteraars, alles mag op vrijdag, hè. Zeg ik altijd wel, hè. Dus het volgende plaatje is MC speciaal voor de firma Roddenhoff. Voor de maagmoed namens Marco Raasman. En luister, gezellig mee daar, jongens, hè.

0: de muziekknop en verlosser als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo hits van de Palm FM.
1: Salutini pro party, hangtini, daar staat-ie. Hoppakee, daar gaat-ie.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales.

0: die het kabinet wil realiseren, zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandenhout blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: Luisteraar van mijn VM, Wim de Beunhuis.
1: Het volgende plaatje
0: is van K3 voor oma Bernadette. Kus, kus.

Dit is het lied van de Schot Gordon Mackenzie. Het lied van zijn Albany. Het trotse kasteel in Norton Green dat hij op een dag voor altijd verliezen zou.

verder moet. Heb je eenmaal pech, dan lijkt het net alsof alles op je afkomt. Er is geluk, maar ook veel verdriet en eenzaamheid.

ik mijn eerste meisje had ontmoet. Wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg mij soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat gevoel?

Ja, luister, dat was een hele goede avond. Heur eens, hè, in mijn lekker plaatje hier van Eddie Rommie. Als we zijn hier live bij de Palm FM zender op deze Snikketen Vrijdag, luisteraars. Foi, wat niet, hè. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, laat de nummer steeds 06 en dan 3314. En dan 8686 als de telefoon nog niet weggesmolten is natuurlijk. Dat weet je nooit, hè. Dat kan maar zomaar dit weer. Ook ruim het plaatje van de Moonlights met een melodie. Wordt maar gewoon door Johnny Bonenkamp. De melkschrijver ook. Johnny Boy Bonenkamp, kerel. Ja joh, hij maakt het mij wel weer moeilijk, hè. Want ik heb hem al gedraaid vandaag eigenlijk, hè. Maar doe maar, hè. We draaien hem gewoon nog een keer. Zeer speciaal voor jou. En luister maar eens even gezellig mee daar onder het melkskip mee.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
2: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
1: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op.

0: Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de

0: 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

Hallo, 1, 2. Ja, luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, ik wens u een hele onnozel goede vrijdagavond toe. Op deze snikhete vrijdag hier. Je bent hier in een stadium afgestemd met de Palm FM Radio. Je live vanuit de Palmboom Bunker. Ergens diep onder de grond. Maar niet zo warm is, hè? Dus luisteraars, goedenavond. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal NL. En we hopen nog steeds op een goede verbinding zo van Sprake van de Music. Dat de aangeboden blaadjes een beetje naar wens mogen zijn, hè? Het is weer van alles wat vandaag. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, luid het nummer hier 06 en dan 33-14 en dan 8686. Luisteraars 06 en dan 33-14 8686. En laat weten waar de radio aan staat vandaag. Waar de radio nog niet is weggesmolten, hè? Nou, je weet het niet, luisteraars. Ik vind het wel heel wat dat zenderbakje het nog steeds dud, hè? Goed, luisteraars, we gooien eens in een paar reacties de zenderbak in hier. Gaan we weer verder met de wonderzegenblaadjes. Ook Henkie Schutter, luister, gezellig mee de kerel, hè? Ook alweer druk aan het bieren lieren. Blaadjes waar gedraaid, hè? Happy Hartstaal, hè? En ook in met het schrijfje van de Heat is On. Luister, gezellig mee daar. Blaadjes zijn voor jullie daar, ook in voor de lady, ook in voor Siem en Gijs, hè? En die jongen moet zo meteen weer naar bedden toe, hè? Straks zo meteen was hij weer een mooi plaatje erin, hè?

Ik moest even een heel mooi plaatje draaien voor iedereen die luistert. Groetjes namens Jan uit Ommen. Ook Jan, daar luisteren ze allemaal mee. Dankjewel voor het rammeltje. Blijf er ook gezellig bij. En ook Oud-Leusden luistert hier. Ja, gezellig mee vandaag. Heb je nog even het plaatje van Normaal. Met hallo, ajo, groetjes van de Paboer. Ook Dinkie Wendemaas luisteren. Gezellig mee daar vanavond. Plaatjes zijn voor jou daar en ik spreek jou morgen, dacht ik wel, hè. En luister gezellig mee daar. Plaatjes waren gedraaid. Zoek meneer Wellenberg, luister gezellig mee, hè. Plaatjes gedraaid van Feest in de Tent. En dan even de hardstyle versie, hè. En luister gezellig mee daar in Hessen. Plaatjes zijn voor jou daar. Dankjewel voor het bier en lieren van vorige week, hè. En blijf erbij, dat kerel, hè. Ook graag even met plaatje van Mia Julia met Bring mich nach Hause. Even zeer speciaal voor de firma Rodenhoff. Groetjes namens Marco Raasman. Ook Michael, luister eens allemaal mee, hè. Er moest ook nog even een plaatje zijn voor Anouk Raasman. Die vandaag 20 jaar is geworden. Nou, van harte, Anouk Raasman. Plaatjes zijn even zeer speciaal voor jou daar. Word je maar gewoon namens je kleine, grote broer, hè. Helemaal, dat is hem. Ja. En toen waren we de muziek glad op, hè. Tiditi. Dus ook Michael Raasman daar, luister gezellig mee. Plaatje van de geluid voor je grote zus, hè. Ook Freekie daar, de Zilverster. Luister gezellig mee onder het verhuizen. Plaatje is geluid van André Hazes met Jammer. Was hem zeer speciaal voor Willempie en voor Angela. En luister gezellig mee daar vandaag in Apeldoorn City, hè. Ik heb hartstikke mooi dat de radio daar weer aan staat. Of de stream, hè. En luister eens allemaal mee daar. Succes, hè, onder het verhuizen. En blijf erbij. Ook André Pannen, de vaksboer, luistert er mee vanavond. Plaatjes zijn uiteraard zeer speciaal voor jou, meneer, hè. Dat grote blauwe monster van jou, hè. En luister gezellig mee. Ook Vincent daar op het achterveld, luister gezellig mee, kerel, hè. Ik heb mooi dat de plaatjes daar aan staan. Blijf er ook bij daar. Vincent, hè. En dat was de vorige week vrijdag ook in gezellig, hè. En luister maar eens even gezellig mee. Ook Henke, groot nieuws. Luister mee, daar kerel. Hè. Nogmaals, veel dank voor jouw reactie. En blijf er ook gezellig mee. Ook Boer Wameling daar in Giepman, luister gezellig mee. En ruim de rockschijf na 8:30. Nou, dat gaan we doen, hè. Ja, luister eens, die Boer Wameling is druk aan het eten vanavond, hè. Maar heeft een hele goede hulp bij vandaag onder het melken, hè. Tom Masman, luister maar eens even gezellig mee, daar, hè. Oude vrouwen, magneet. Ja, luister eens. Ik heb er het. Lin, die is te gek op, hè. Luister, gezellig mee daar. Tom Masman. En succes onder het melken daar in Giepmen. Blijf er ook bij. Ook Henry Strating daar. Luister, gezellig mee. Een plaatje van de geluid voor iedereen op Labrug. En blijf er ook gezellig bij daar vanavond. Ook MC Ismijal vandaag voor Sandra Strating, hè. Ja, luister eens allemaal mee. Ook Johan Schutter, luister mee daar. Het plaatje van Normaal is gedraaid. En blijf erbij daar. Succes, hè. Met de grasjes, dacht ik, hè. Baaltjes, baaltjes, hè. Ook Wimpy, de zender Beunaas FM. Luister gezellig mee daar op die grote snippermachine. En de plaatjes zijn voor jou, meneer, hè. Eindelijk ook weer nuchter, die man. Hoi. Heeft een weekje geduurd, hè. Hoi, wat wij gek vorige week, hè. Luister, gezellig mee daar, kerel, hè. Plaatjes zijn voor jou. Ze gaan met speciale groeten uiteraard richting Damsold, hè. En uiteraard straks met de wintereditie het hok weer vol, hè. Ook moeders daar in Vulsteren, luister gezellig mee aan de Siegersteeg. De plaatjes zijn voor jou daar. Blijf er ook gezellig bij vanavond. En luister mee, ook Johnny Boy Bonenkamp, de melkschepper. Luister mee, kerel, hè. En de plaatjes zijn gedraaid, hè. Ik had hem maar gedraaid, maar een melodie. We hebben hem gewoon nog een keer gedraaid, hè. Stiekem, hè.

We gaan hem een mooie van Moorwerk. Worden maar gewoon namens Suzanne. Nog Suzanne daar. Luister uiteraard maar zijn gezellig mee daar op het Achterveld. En de plaatjes zijn voor jullie daar, hè. Dus we gaan hem richting de Melkarena. En succes daar, hè, met het witte goud. En het plaatje is gedraaid van Moorwerk. We gaan met Schrijf je eruit van Jenny met De Ware Liefde. Worden maar gewoon door de Family Scheur. Ook de Familie Scheur. Luister gezellig mee daar. Ik dacht helemaal live vanuit de Voort, hè. En luister gezellig mee daar. Plaatjes gedraaid. Blijf erbij.

0: Koosrassen, laat weten waar de radio aanstaat vanavond. Dan weten wij weer waar we het voor doen, hè. Het is allemaal weer mogelijk hier op 06 en dan 3314 en dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686 wordt het Okie Jan Dokie geregeld. En luisteraars, mocht je morgen nog niet druk zijn, dan is er morgen weer de jaarlijkse autorodeo in Oud-Leuzen, hè. Dus luisteraars, morgen de jaarlijkse autorodeo in Oud-Leuzen en dat wordt, als het goed is, weer een heel mooi feestje, hè. Lekker weertje erbij dus. Godemazim hen, hè. Dus luisteraars, morgen de autorodeo in Oud-Leuzen vanaf meen een uurtje of 9:30. 10:30. Zoiets in de morgen, hè. En dan gaat het allemaal weer door tot in de late uurtjes, luisteraars. We gaan met het plaatje draaien voor Jacqueline, voor André. Plaatje van Wat is Mooier. En voor de maagmoor namens Dekie Wennemars, de papboer. Nou, luister gezellig mee daar in Oud-Leuzen. En tot morgen. Plaatje wordt zometeen weer gedraaid. En blijf er ook maar eens even gezellig bij, hè.
1: Ja, pam.
0: Ook Jossie daar op de vlierhoek, luister gezellig mee. Nog even dankjewel voor jouw reactie. En je gooit maar eens even twee deuren heen, hè. Goed je best doen daar, Jossie. En plaatje van ook een zeer speciaal gedraaid voor Hilly vanavond. En luister gezellig mee daarheen.

We gaan ze vandaag nog even speciaal richting Hogeveen. Luister, gezellig, gezellig middag, hè. Ben aan het geugelen. Plaatjes en Vioda. Blijf er ook gezellig bij. We gaan hem een plaatje draaien. Voor de firma Roddenhoff en Raasman. Ook Michael Raasman. Nogmaals, dankjewel voor jouw reactie. We zullen ze even zien, hè. Misschien wel, hè. Je weet het nooit, hè. Ook in het plaatje draaien van Hepi met Heimwee. En de groetjes namens Johan Schutte, ook Johan. Luister mee daar. Nog steeds daarbij, hè. En blijf er ook gezellig bij daar vanavond. Plaatje wordt geregeld. Noem maar even een mooi plaatje van onze topscorer van VV Vilsteren, Lennart Hulsman. Op het Brommetie, die Lennart. Ja, luisteraars. Hij is hartstikke jarig vandaag, hè. Lennart Hulsman. Hij is al 48 geworden vandaag, hè. Best wel oud, hè, voor een varken. Ook Stef daar, luister, gezellig mee op het achterveld. En plaatje, ja, dat was zometeen wel geregeld, hè. Een mooi plaatje voor Lennart Hulsman. Die man is hartstikke jarig en... Hij gooit zometeen de voetjes van de vloer, hè. We gaan met het schuifje van het huisje bij de brug voor de jager Anouk. En voor de muiters bij de firma Roddenhoff druk in de gastjes. Nou jongens, luister gezellig mee. En ook Raymond Raasman. Ook hem veel dank voor jouw reactie op de vrijdagavond. En luister mee, hè. En hij wordt wel gedraaid, dacht ik zo meteen, hè.

Goed, luisteraars, luister aan over. We gaan ook weer verder met de Van de Zegenblaadjes hier. Op Neuzeltje live hier bij de Palm FM Radio. Hier bij Vechtel NL. Op de vaste vrijdagavond, deze snikhete vrijdagavond. En luisteraars, zorg dat je niet wegsmelt, hè. Goed drinken, hè. En luisteraars, 06 en dan 3314 en dan 8686. Dan gaan we hier verder met het plaatje van Hart met Alone. En dan volgt de rest helemaal vanzelf hier. Ook die man die mag zo meteen de luie stoel meteen in. Groetjes namens Tom Masman. Ook Tompie luistert eens allemaal mee daar. Oude vrouwen, verslinder. En goed je best doen, hè. Je bent nou behoorlijk goed bezig, hè. Moet niet zo hard werken, hè, want je bent niet gaan zweten, hè. Is niet best, hè. Luister eens allemaal mee in Giepen. En succes, hè. Luisteraars, hier komen ze weer, gaan ze weer. En een hele onnozele goedenavond. Dag hoor.

Ja, luister eens. De Route du Soleil, hè. De Soleil. Omdat het zo'n mooie zomerse vrijdag is, hè. Lekker, man. Luister eens, je bent nog steeds afgestemd op de Palm FM Radio. We gaan even verder hier met een plaatje van het zomerse geluid. Dat is zeer speciaal voor ons Jorsie van de Vlierhoek, hè. Luister eens dan mee, de kerel, hè. En zet hem op het standje vol gas. MUZIEK

0: Ja, laat ons maar zorgen, hè. Happy met Heimwee. Dat is even zeer speciaal voor Johan Schuttert en ook hem. Dankjewel, Muiter, hè, voor jouw reactie. Luisteraars, goedenavond. Je bent nog even afgestemd hier op de Palm FM-zender. Oud en vertrouwd. Zoals het hoort op de vaste vrijdagavond. Is het volgende plaatje even zeer speciaal voor Siem. Een Gijs daar. En ja, slaap lekker zometeen, hè. Wel te rusten. Maar eerst nog even lekker in het zwembad spetten. En maak die vavenhoemers in de kop goed nat, hè.
1: Brengt erop.
0: Druk hem maar eens in met de kop onder water, hè.

0: Maar ja, luister eens eens, hè, in mijn lekker blaadje hier van vader Abraham bij de Palm FM-zender. Als vanouds weer op de vaste vrijdagavond hier, oud en vertrouwd, op deze snikkerde vrijdagavond, hè. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686 is het nummertje nog steeds. Is het volgende blaadje MC speciaal voor onze jarige Job, hè. Voor Lennart Hulsman. De topscorer van VV Vilsteren, hè?
1: Ik doe altijd goed.
0: Oh, hij schiet meestal naast of op de paal of op de lat.
1: De baas van de
0: Lenny, luister mee, kerel, hè? Blaadjes zijn voor jou, hè? Maak er een mooie avond van, hè?

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goede techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolin. Jolin naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Om ermee naar voren te komen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp wordt er heel gemeen aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar.

Ja, luisteraars, neem een lekker plaatje hier van Arne Jansen bij de Palm FM Radio. Luisteraars, we gaan hier verder met een heel mooi plaatje van René Vroger. Een eigen huis, hè? Het is hem zeer speciaal voor Freekie Derde Zilverster uit Apeldoorn. En wat je mag gewoon namens Willempie en Angela. En luister maar eens even gezellig mee daar, hè? Succes daar met de verhuiswerkzaamheden. En hier komt Jan, hè? René Vroger.

Ja, luister maar zorgens, hè. In mijn lekker blaadje hier van ABBA. De super trooper, hè. Als in mijn live hier bij de Palm FM Radio op de vaste vrijdagavond. Hier bij Vechtal NL en we hopen nog steeds op een goede verbinding zo. Van Sprake van de Music. Dus luister, als ik wens u een onnozel goede vrijdagavond toe. Je bent hier in me afgestemd op de Palm FM Radio. Als in mijn live hier vanuit de Palmboom Bunker. Vanaf locatie Nieuw-Leuzen. En we hopen dat onze verbinding goed is en ook in goed mag blijven vanavond. En luister eens voor jou goed verzoek of reactie naar de nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus luister eens 06 en dan 3314 en dan 8686. En zo zijn mijn paar reacties dus in de bak in Ramon hier.

Dus luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686 wordt het geregeld hier. Ook zijn ze vandaag in speciaal voor ons, Willem Daruit, Apeldoorn. Luister eens allemaal, kerel, hè. Plaatjes zijn gedraaid van René Vroger. Maar zijn ze speciaal voor Freekie de Zilverster. En het plaatje van Sommieu is ook gedraaid. En ook het plaatje van Justin de Wilde. Zilverster. En het plaatje van Sommieu is ook gedraaid. En ook het plaatje van Justin de Wilde.

Latjes en Viola vanavond. En ook goed je best doen daar met het bieren leren, hè. Oké, draai ze maar in voor de camping Labrug. Graag met het plaatje van de Rhapsodies. En de groetjes van Frederik, hè. Ook Frederik daar, luister eens nog mee op Labrug, hè. De Colorado FM, hè. En ze gaan voor jou in de ronde, kerel, hè.

0: You're on the sea continued against the awesome forces that have formed your efforts to reach the dragon's lair.
1: Tadadam, pam, pam, padam. Ook een goede hand en er wordt alweer gestrooid voor de gladdigheid. Nog een weer fijne schijfje zo. Met een flesje bier hier. Die smaakt weer mirakels en graag in mijn plaatje van vader Abraham en de groeten hier Ruud Ommen van Johan. Aan iedereen, hè. Ik neem de groetjes aan iedereen van Johan dus. Ook Johan luistert gezellig mee daar, plaatjes eruit van vader Abraham. En blijft er ook gezellig bij vanavond. En ze gaan van jou de ronde kerel, hè. Ook Wimpie, de zender, Beunaars en Wem luistert gezellig mee. Plaatjes weg eruit. Jan weer een bulte geluk vandaag, hè. Ook Henkie Schutter luistert gezellig mee kerel, hè. Misschien nog wel met de badder-sessie, hè? Denk samen met de lady in bad, hè? Dat denk ik, hè? Luister maar eens even gezellig mee daar, Henkie. Die muiters die ligt vast op bed, hè? Luister gezellig mee daar, hè? Ook Josie daar op de vlieger, ook luister mee, kerel, hè? Plaatje is eruit voor Hilly, hè? Plaatje van de formatie Highway. En luister maar eens even gezellig mee daar op de vlieger. En die gaat maar eens door twee deurtjes, hè. Ook zijn ze vandaag nog even zeer speciaal voor Stef daar op het achterveld. En luister ook maar eens gezellig mee, hè. Gewoon uiteraard gedraaid voor ons Lenny, hè. Jarige Job, hè.

Ook de jongens af van de firma Raamsman. Luister maar eens even gezellig mee vanavond. En ze worden ook even steeds speciaal voor jullie gedraaid. Goed, luisteraars, 06 en dan 3314. En dan 8686. Is het nummertje hier van de hotline, hè? Voor goed verzoek of reactie. En dan gaan we hier ook weer verder met de volgende serieblaadjes, hè? Op deze mooie, zwoele, subtropische vrijdagavond. Het is lekker warm, hè? Hieten, jong. Hieten.

Goed, luister mee. We gaan hier verder met het plaatje van Lucas en Gea. Met vandaag laat ik me gaan. Dat is zeer speciaal voor ons Lennart Hulsman, hè. Die man die laatst weer zo gaan als wat, hè. Is ook al 36 volgens mij, hè. Lennart, luister mee daar. Plaatjes zijn voor jou, hè, meneer. Luister naast de groetjes, luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Ik wens hun een goede avond toe. En geniet van het lekkere weertje. Op deze mooie, zwoele zomeravond. Deze vrijdagavond. En dag hoor, hier komen ze. Goeiedag.

open nacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

Ja, luisteraars, we drinken er nog eentje, want we vinden het zo fijn, hè? Dat zegt Henkie Schudders ook altijd, hè? We drinken er nog eentje. Stiekem nog in, hè? Ook Henkie Schudders daar, luister gezellig mee, hè? In Omiwood. En vrouwen gaan altijd voor, hè? Weet je hoe dat heet, hè? Luisteraars, goedenavond. Je bent nog steeds in verbonden met de Palm FM-zender hier bij Vechtal.nl met een nummertje 06 en dan 3314 en dan 8686. 06 en dan 3314 8686. Is het volle blaadje speciaal voor de Lady Henkie Schudders, hè? Voor Anneke, hè?

Ja, luisteraars, horen zeg, een lekker blaadje hier van de formatie BZN. Oftewel de band zonder naam hier met de Wheels on Fire. Je luistert bij de Palm FM Radio. Nog steeds op deze mooie, zwoele vrijdagavond, hè? Het is nog steeds lekker warm, hè? Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686. Is het nummertje hier voor goed verzoek of reactie. Ik was nog steeds helemaal goed hier in Tjien de Veen, hè? Tjien de Veen. En heb je op een gegeven moment een plaatje van Jan Smits. Met de vallende ster. De groetjes van Jerry van de Boshuts. Ook Jerry daar van de Boshuts. Radio, luister maar eens gezellig mee, hè? Plaatje licht op scherp hier. Dat wordt hem gedraaid, hè? Gaat hem jouw zijde op aan. En luister mee de kerel, hè?

extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

Luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, ik wens een hele onnozel goede vrijdagavond toe. Je stond hier, weer live rechtstreeks in de verbinding met de Palm FM zender. We gaan de band eruit hier. Morgen weer eens weer voor vandaag, luisteraars. Dus luisteraars, dit was hem hier, de Palm FM zender. Hier bij Vechtal.nl. Als vanouds hier op de vaste vrijdag, we hopen dat onze verbinding goed was. Als we sprake van de music, dat is de aangeboden blaadjes. Beetje naar wens waren, hè? Gaan wij hier de band uit, gooi weer het zenderbakje weer van de stroom af. We beginnen weer een weekje in de opslag, hè? Luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de aandacht. Ook dankjewel voor alle reacties zo, hè? De vele, vele reacties weer van vandaag. Was ik hem dik voor de bakker. En dan zijn we de dag, ik vond weer vrijdag, gewoon weer, hè? Luisteraars, de groetjes en een heel goed weekend. Maak er wat moois van. En wie hebt er als goed is, lekker weer bij, hè? Luisteraars, de groetjes, graag tot volgende week vrijdag. Zijn we er, dacht ik, gewoon weer, hè? Voor nu een heel goed weekend en maak er wat moois van, hè? Dit was hem hier, de Palm FM-zender. En een goede dag nog. Ajus.

Ja, en luisteraars, normaal, die heeft er nog één zin dan, hè. Laatste blaadje ligt erop hier. En is, zoals ook elke week weer, de beladen van de muzikant, hè. Komt-ie zo aan en de groetjes.

omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting. Bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford,

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends